0: Goeiedag, praat ek nou?
1: Ek praat met Christopher.
0: Christopher, hoe gaan het met jou op hierdie prachtige dag? Ek sien die son is bietjie uit, maar het lyk of het koud is, maar het is warm, ne?
1: Dit is recht, ne? Ja, ek sê hem so.
0: Christopher, ek wil vannacht by jou hoor, ne? Nou, as een mens so denk so aan een gemengde familie, ne? Wanneer iemand met kinders of een nieuwe verhouding begin of bring hem so nieuwe mense, nieuwe gewoontes, nieuwe verwachtinge by mekaar. Nou, vannacht praat ons oor saamgestelde gesinne en so aan. Mm-hmm. Nou, wat denk jy is die mooiste en die moeilikste deel van een gesin waar daar kinders uit vorige verhoudings is?
1: According to me, dat ding is, dat nou wat respect is aan al die kanten. Mm-hmm. En ek stel het om van my kant af, wat my ek op voorgestel het, yeah. Ek ga nie jou kinders sê wat hulle wil doen nie, because by hulle en family van begin af, yeah. Ek is hulle vader, hulle ken hulle vader afgesterwe, mm-hmm. So dat ek het gaan vaar, julle doen en zo, sê vir julle maar, ek en normaal ons ding aan, so dat is mijn gevoelens geweest.
0: So jy sê dan nou daar, so denk jy is nou, is maar een beter situasie om seker te maak dat die kinders wat jy daar gekry het in daar die verhouding, maar nie vir jou sien as die gesag daar nie, maar, ja. Maar net as iemand wat...
1: Maar die ouwe, die maar moeder, ja. Sy partner is, is klaar.
0: Is dit?
1: Ja, maar verder aan... financial en moral support en everything. En het moral dag sê en alles en geselskap in huis is as een geselskap in maar daar word niks vereist van meer verwacht nie.
0: Okay. En het vir jou so goed uitgewerk?
1: Dit is my baie goed uitgewerk because by die onze communication dus dat mense was gelachen en alles al by allemaal gewet dat ek elke nieuwe hard woord op sy plek. So,
0: Nou, denk jy mense oordeel sulke gesinne te makkelijk?
1: Ja, die mense, dan kyk die mense aanvaard het, maar soos jy intrek by iemand sy huis, yeah. En jy krij die dame van die huis, met yeah. Die haar kinders daar, yeah. Dan jy moest nie sê nie. So, automatically jy, kom maar met jou eie pakkie kleren daar gestap, of met jou kiesje kleren, dan yeah. Jy moet aanvaard wat het daar is. Yeah. Al dou, bring jy een stukje brood, so jy brood op die tafel ook,
0: yeah.
1: Maar... Dis nie eindelijk die jy kern, koos my as hulle sy is.
0: En moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hee, of is respect en rechtvaardige behandeling genoeg?
1: Nee, kijk, vir my kom respect is daar, ja. Maar vir my ding, die behandeling kan nie selwe is, koos my, ons kan op een grond uit, hy kan met sy maas haarskeel dat een kan om na benader, ja. Ek gaan het nog sê, sinds, dat is groot genoeg, want dat is laatst niet bij babiekjes, niet zo, opgegroeide mensen. Ja, als teenagers, zo, met ik dat tek op het. Maar er zijn kleinere kinderen geweest, want zij was nog wat. Dan kan je hem naar aanvaren, want hij was nog wel nog geweest, maar ik had iemand gekleed met een kind, op nog 2 jaar geweest. Waarom ik ga aanvaren?
0: Yes.
1: Ik was bij etnisch een paar gekend, vorige paar gekend.
0: Yes.
1: En tot ik mijn groot geraken, tot in de school toe gaan het. Toen kom sê sy oma van my sê jou pa nie. En toen breek sy van sy, toen wil hy weet wie sy pa. En dit, toen gaan hele goede skeef. Daarom sê, as 2 situaties, jy kreeg, kan af autodom, kreeg die dames van my. En kreeg my wat al klaar, kinder wat al klaar groot is. So.
0: Nou, het dit jou dalk emotioneel effecteer, dus dit gebeur het?
1: Definitief het my gegeven, want ek was by eigen vader, toen ek en my vrou met mekaar uitgaan.
0: Ja.
1: Toen ek het van, ik die echt een nieuwe leven, want mijn kinderen zijn gebleven bij de oma's.
0: Yeah.
1: En in Zuid-Aan gaan we daar leven.
0: Yeah.
1: Zijn andere kinderen gaan uit. Tot ik niet vroeg gewoon moet met haar één kind, yeah. Word ik mezelf fijn.
0: Yeah.
1: Mijn kinderen zijn met mij niet, want mijn zij is met haar leven aangegaan.
0: Yes.
1: Zijn andere kinderen gaan maken met de andere man. En ik heb een andere kinderen gemaakt, maar die dame zijn kind mag zo gemaakt.
0: Yeah.
1: En mijn eer kinderen dat ik afskip niet, die dat afskip niet. Omdat hulle bijna oma's is.
0: So wat se raad het jy vir iemand, vir een man of een vrou, wat in so'n verhouding ingaan, waar sy dan nou een geleentheid het, waar dit makkelijk gesien kan word, dat die persoon nou die pa of die ma gaan wees? Wat se type raad met jou ervaring, wat sal jy vir hulle sê, om vooraf te weet van die begin af?
1: Van die begin af, jy kan nie die kind op een jaar sê, of minder as 2 jaar sê, met sy pa, hy ken nog niks nie. Nou, ons het opgesleed, hy sê, ons sal hem sê, is hy al mondig of op hoerskool is.
0: Yes.
1: Dan sal hy ons nog besef, maar ek gee om van my kind af, ek tref ons af, voor vader, ek doen alles vir hom.
0: Yes.
1: So wat hy met die kind, dat is sy gesien, dat het is, die kind moet groot maak, om te gaan halen by die school, nie die school, ek vat hem kruis toe, we gaan halen, vat hem school toe, tot hy, wat is om, want toe kom, haar ma, en dan sê die ma vir hom, hallo, daar is jou pa nie. Nie die ma, nie die oma.
0: Ja.
1: En dit het hy kind gemaakt, had hy vandag verwant is, because hy begin die ook vraag, hoekom kom haal, wie is my pa?
0: Yeah.
1: So kan die man vir my explain, en die oma kan die vir my explain, because hy doet sy pa gesien in sy hele leeftijd.
0: Mm-mm.
1: En so het is opgebrek ook maar, because by sê ek nou wel, die oma die goed te begin, en na toe, maar het is opgebrek, so los ek al my kind, en na oma in die huis, en die pad ek met leer en waai ek.
0: So wat ek nou eindelijk hoor is dit, daar was niks regtig fout met die verhouding, het was nou met meer met die ouers gedeelte, om 'n ouer te wees, so jy sê dit is so belangrik om seker te maak, jy maak seker daar is verskillende grense, soos hierdie is die verhouding, en hierdie is waar ons nou kinders groot maak.
1: Ja, nou so dat nou echt gesien, maar ek wil die eerste verhouding was, die kind was nog hy het niks gehad, hy was maar 2 jaar oud, so hy het nie geweet van niks, ouder geweet, hy het net ek is hy van vaderfiga.
0: Nou, as een kind sê, hulle is ongelukkig of ongemakkelijk met een nieuwe gesinsopzet, hoe behoort die groot mense daarop te reageer?
1: Nee man, die vraag ek, ek sê die optreder dame, dan moet gesê, wat ek so, hy draai by, die is jou, jy kan nie om sê, is jou pa, because van haar dag, maar al wat jy weet, wat feit, is jou vaderfiga.
0: Ja,
1: sy vader figure en hy is my man klaar.
0: Ja.
1: Maar as ek kom die derde persoon, ek kom die, like,

0: En dat ligt ook geraakt. Dus in het nee, raak ik mijn school zijn kant toe. Trek was kaap, toen kwamen ze niet kapen.
1: Oké.
0: Zo te bleven ze niet kapen.
1: Lekker.
0: En later, later begon school gaan die kapen, zo wij nog nooit zijn pa gezien. Zo haar snappen aan tel zijn oma welkom in Durban.
1: Ja.
0: Zoveel kaap.
1: En die moeilijkheid kon maken.
0: En die pap die
1: kaap. Pap kon dat kon maken.
0: Nee, die schapen die elkaar kon
1: maken. Die schapen.
0: En dat is toch gemaakt dat hij gevoel het misschien nog. Hele belief was voor mij zo, wie is mijn pa?
1: Ja.
0: We zijn zo met die, en dat is die oma.
1: Nou, kan u vir my help? Voltooi asseblief vir die sin. 'N gesin werk wanneer?
0: Werk saam.
1: Ja, 'n gesin werk wanneer wat gebeur?
0: As daar goeie verstandhouding is.
1: Dit
0: wat in teen, as 'n gesin werk saam, as daar iets... die kere in die huis in oven bij.
1: Nee, net een gesin, net een algemene gesin, gemengde maakjes.
0: Ja, dan moet verstaan hoe dit is.
1: Ach, baie, baie dankie Chris, waardeer het hoor.

0: Tina Turner met die best waarna ons hier luister is die speelhuis van die drie sissies wat 'n musiekopdra aan hul moeder haar keerspel gespeel het. Vandag sou haar 91ste verjaarsdag gewees het. Rensha, Julie en Reginald, Antoinette, Marie Wolf van Montgomery Park, Lionel van Vogvel, Jana van Pretoria is allemaal het eens. Dis een prachtige speelhuis. Pleiger is ingeskakel, vir wie is ek? Ha, word twee vrae beantwoord net hierna.
1: Kom vier die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedyweringstoer.
2: Oh, oh, when my baby smiles at me, I go to Rio.
1: Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Fritz.

0: Op die Vrydag vol loods weer aan die woord. Dis die Amerikaanse Ope Tenniskampioenskap in New York vol.
1: Goeiemiddag Martelies, die tweede ronde enkelspel van die Amerikaanse Ope is gisterand voortgesit en daar was gemengde welslaan. In die mans enkelspel moes die eerste keer Alexander Zverev weer tot in die vroeë oggendure spook om sy teenstander Konta Alis in 5 stelle na meer as 4.5 uur te klop.
2: It's back-to-back 5-set victories for Alexander Zverev at the US Open. He's proved to be the marathon man in reaching round 3. It wasn't pretty always, but he's proving durable.
1: Die derde gekeerde Felix Auger-Aliassime met hom echter vastgeloop tegen Karen Khachanov en so ook is die 60 gekeerde Alex de Minaur deur Botik van de Sandskulp uitgeboener. In die vrouwe enkelspelle die tweede gekeerde Elena Rybakina en vierde gekeerde Coco Gauff hulle plekke in die derde rond te bespreek.
2: And the number 2 seed. And the number 2 seed, Elena Rybakina, finishes in style. A slight dip at the end, and all in all, pretty impressive level.
3: Again, seven match. Oh, 2 sets to 1. 6-4, 7-6.
4: Oh boy, she knew how tough this second round was going to be.
5: That is a tremendous win from Coco Gauff.
1: Daar was ook onder andere oorwinnings vir die 50 gekeerde Mira Andreeva en die 8ste gekeerde Iga Swiatek. Ek is later terug met nog nuus vanaf die Amerikaanse Ope. Tot dan vir loods vir RSG Sport.
0: Barankie dit dan vol loods met daai verslag.
6: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
7: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
8: Kom vier die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedyweringstoer.
9: Oh, oh, when my baby smiles at me, I go to Rio.
8: Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Frits.
0: Jou keuse van musiek en ek het nou hier 'n interessante keuse gemaak, sê ek nou maar. Want ons praat oor foute wat gemaak word, dinge wat verkeerd loop. En ek hou nogal van die aanslag wat Louise Lombard van Westonaria gehad het met haar keuse. Maar eers nog wat deurgestuur is, Let It Be van die Beatles, Marius van Bloemfontein, Fine Young Cannibals, Ever Fallen In Love, Henk van Meyerton se voorstel. Dan was daar Fixing A Hole, die Beatles, Elsie Visser van Bokkenes Strand, grafsteen opskrif het ook hier deurgekom. Ek wil nog praat oor wat op jou grafsteen moet staan eendag. Ek weet dit klink morbied, maar mens kan bietjie interessante dinge voorstel. Oops, I Did It Again van Britney Spears het André G. voorgestel. James Taylor's Fire and Rain, Christine en Shame and Scandal in the Family, baie foute, Trini Lopez se weergawe. Walter Hayes van Durbanville dit voorgestel. Hierdie is die een van Louise wat ek nou gekies het.

0: Dit is Rod and Rose hier op RSG en Being Here, Being There. Daar was ook Eden met hy baie bekende een superhero.
1: In die 5:30 nuus hoofstukke. Die SOE gaan 'n korrupsie en wanbestuur by die Oos-Kaapse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur ondersoek. Uitspraak is voorbehou in president Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien en tersyde te stel. En wetenskaplikes word van 'n Antarktiese navorsingsstasie ontruim weens 'n moontlike uitbreking van voëlgriep. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, daar is reën oor dele van Gauteng. Op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Geldenhuys-wisselaar. Booysens op die M1 suidwaarts, 'n botsing by Booysens. Sandton op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia-weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Greylaan. KwaZulu-Natal, reën oor dele van Durban. In Durban op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Spaghetti-wisselaar. In Howick op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig, dit is by die Nottingham Road-wisselaar. Isipingo, 'n botsing op die N2 suidwaarts by Joiner-weg. In die Wes-Kaap, in die Parel op die N1 is die Genote tonnel gesluit vir alle verkeer weens sterk wind. Ook in die Parel op die R101, die De Toys Kloof pas, het is ook daar swaar voertuie wat omgewaai het, baie stadig verkeer. Op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Browningweg. En dit is dan hoe ek het afsluit met ons laaste verkeersverslag.
0: Opwindende middag gewees.
1: Nee, jy vertel vir my, omtrent.
0: Daar sê hy, ons gaan opwindende naweek hê, hopelik met die bokke en so aan.
1: Heerlik.
0: Ook die vroue springbokke wat in aksie gaan wees, maar ons gesels maandag weer.
1: Definitief, Willem, geniet jou naweek, moenie net jou wind jou wegwaai nie.
2: Sê. Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Die saaknuus word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde versekeraar in FTV. B&V is aanlyn en hier is Henko.
3: Weer eens goeiemiddag. Amerikaanse markte bloedrooi vandag. Die Dow Jones 0,8% laer, S&P 500 0,5% af en die Nasdaq verloor nou 0,4%. Europese beurs het vandag gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen 0,1% laer, so ook die CAC 40 in Frankryk, maar die Duitse DAX het in die groen gesluit 0,2% stewiger. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele op die ouende van die dag onveranderd gesluit op 116,726 indekspunte. Nou boorlangs mag het lyk asof daar niks gebeur het, maar onderlangs was het maar besig met die nywerheidsindeks wat 0,2% swakker sluit, Finansiële indeks 0,7% stewiger en die Hulbron indeks 0,5% laer. Van die uitblinkers op die JSE vandag was AVI wat 4% hoër gesluit het, Mondi & Northam elkeen 2,9% en goed te gaan met Thungela, Exxaro en Attack wat elkeen 2,2% bygevoeg het. Maar van die maatskappye wat 'n bietjie prys gegee het vandag was Telkom 4,5% af, die MTN groep 3% en Coronation, Mas Aspen en WeBuyCars het elkeen 2,5% swakker gesluit. En dan op die valutamark lyk die prentjie soos volg, met die rand wat verhandel teen R15,94 teenoor die Amerikaanse dollar, en die rand staan nou op R18,52 teen die euro, R11,49 teen die Australiese dollar, R21,54 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark was kommoditeitspryse maar onder druk vandag. Die goudprys $4,435 per fynons, terwyl silwer nou $66 kos, platinum verhandel teen $1,828 en palladium teen $1,410 per ons. Prys van Brent ruolie is op die oomblik op die kop $95 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $78,995 en dit is ook R1,275,000. Dis Vrydag aand en die hoogtepunt van elke aand is van elke Vrydag aand se RSG geldsaake is jou vraag. Stuur vir my enige vraag wat jy het, aanvaande jou geldsaake na die nommer 45889, dis nou per SMS, dit kos jou R50 en ek gee dit deur aan Tinus en die twee kenners om vir jou vanaand te beantwoord. Dis so net na 10:10. Dankie Willem.
0: En so gesels Henko Kreer. Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde versekeraar in FTV, Besenfees online.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dit is so amper 24 minute voor 6 en ons sluit die week af met een van Tolle van der Merwe se legendariese staaltjies.
5: Van wyn gepraat, as hier sê, baat ons allemaal in die middel in. Ek denk aan die twee sins wat so wyn, verskrik wyn gevat het. Weet ook, soos jy nou sê, was een tweeling, maar dat was ook baie na mekaar. En hulle, ja, na mekaar en cheese. En hulle, hulle bly nou op die plaas ook saam met hulle paar maande slecht. Kijk die omzeer, kijk jou maat. Kijk daar was slecht nou opgehouden. Daar begin hulle nou. En dat die ouderdom met hulle enig iets getraai. En maar op die eind toe moet hulle maar weg, ja. Toen jij hulle nou weg, nog gaan bly hulle in die Kaap. Want kijk waar met hulle werk, weet nou sikker hulle maar in die Kaap.
6: Ja, is beter daar waar niemand in afval werkt, nie, weet.
5: Ja, ja. Dan gaan hem strijken en een bord ook vast en zo. In ieder geval, maar later op pintjappies gaan, later bij garagekarren in je school gespeeld. Maar zo doen nou alle meer van slecht. Nou zei die oom, nou blijven later aan een rioolpijp, een zeeppunt, dat dan niet meer werkt, van een oud dakpijp.
7: Prachtig, zoals die ooms in Rio de Janeiro,
5: ja. Ja, ja.
7: Waar het ons gezien het.
5: Hij zei, als jij nog alle wat schrijven, dan moet je nog schrijven, die Botta broers, die pijp, zeeppunt. Maar dan, nou. Nou bleef hij aan die pijp, maar dat is slecht. Oeh, ja, dat is slecht. In mijn haren komen we die pijp te krijgen. Maar kijk, ze is een moeder nog maar. Als kijk, een moeder. Altijd maar. Weet, zij maakte maar een oppost bij ze in die Kaap opvallen. En als zij nog aan een oogeltje stil hier bij die opa wat nog weggejaagd of zo. Dan plaats ze het maar oren in die oppost bij ze dat er allemaal lieve dingetje. En een traktaatje en zo stil ze nog maar samen in die kerk. Maar wat die traktaatje vrammelde net, dat vat net die kerk. En toen op een zaterdagmorgen, toen kwamen we zo in die pijp uit de kruip, toen staan we zo voor die pijp, toen zei hij in. Die senior, pijp, nou voor die junior. Vatten die klam leer kannen. En dan zie je dat en dan kijk of je van onze kan wijn kan krijgen voor die naving. Maar als je terugkomt, kom maar bij die postbus om. Kijk of Mani weer geld gestuurd heeft. En die loopt toe. Houdt die kannen een gril, houdt die kan wijn. Maar nou die glaskannen nog. Nou kom je eens toe. Maar bij die postbus kom je om en daar leidt net een briefje met baie slechtenis. Dat er is een paar schielijk oorleden. Nou voel die jonger kind zijn maar slecht. En hij doet met die kan wijn strijken en nou weer pijp toe en dan zit hij af. Dan gaat staat hij voor die pijp en hij zet die kan wijn niet neer en hij doet die briefje bij hem. En hier kwam zijn broer later uitgekrepen in die pijp. Hij zei, Jan, hoe kwam je niet in? Hij zei, jouw broer, dat het bij een slechte is. Hij zei, Jan, wat is het? Wat is het? Hij zei, Jan, paar schielijk oorleden. Hij zei, Jan, je moet niet meer zo schrik maken. Ik heb nog net gedacht dat je die wijn gebruikt.

Dit is Koffie Snaps hier op RSG. My hart, my huis. Ook geluister na Freshly Ground voor daardie met Doobie Doo. Nou op die kop 9 uur.

0: Ian, Neil. Ace of Base, all that she wants is another baby. CC Peniston, it's not right, but it's okay. Waka Yaria Ipanan, Noel Silva says 536 69 61. Misschien wil je net groet. Goedenavond, welkom. Mijn naam is Reggie Philander. RSG.co.za, dat is ons webduister. En ons atelier, niet die atelier nummer, die SMS-lijn is 45889. Die in R1.50 per SMS. Just the way you are.
1: Reggie Philander op RSG, dis die een.

0: En is hier dan sy in skudder op 'n Vrydag aand, is nou 11 minute voor 10. Die dame wat 'n rol in die Cosby Show van die hand afgewys het. Ja, nee, Whitney Houston. En dan vir Sandra Huxtable. Ja, dis mos Whitney Houston se rol gewees het. Sy was dit aangebied en ja, sy het dit van die hand gewys sodat sy 100% op haar musiek kon fokus. Groot risiko vir 'n toe nog onbekende kunstenaar. Toe raak sy wereldbekend en nog steeds bekend. It's not right, but it's okay. Heb ik nou net right getwang? Ik denk ik heb het getwang. It's not right, it's right. But it's okay, it's nou 10 minuten voor 10 en zo 10 minuten weg van ons Miri Karaoke af. 076-536-6961. Waar kan jij vanaf?
1: Naand, Reggie Philander.
0: Goeienaand.
1: Dit is Frederica Lambeck hier.
0: Hallo, Frederica. Uit
1: de Bloemfontein. Je krijgt me maar zo bij Anastasis, niet zo waar ik.
0: Wat Anastasis?
1: Ik hoop dat je hier en ik zeg dankie voor die lekkere muziek.
0: Dankie, Frederica.
1: Groeten aan mijn broer en mijn zuster. Daarin en Johnny Johnson. Witte Leister.
0: Ja.
1: Ik ga liefde Ricardo, ik weet dat je vlees op je lachen noemt, wordt niet. Maar, ik wil zeggen dankje voor die lekker muziek. Play on, brother. Play on.
0: Play on, brother. Play on. Klinkt zoals Clarence Carter. Play on, brother. Play on.
2: Dankje, Nancy, Reggie. Ja, nee, vrijdag aan het weer, nee.
0: Dat is zo, papa.
2: En skid het.
0: Ja, nee. Ja.
2: Ek beplan om morgen weer so'n bietjie nadat ek klaar gewerk het op te gaan na die kinders toe daar in Ceres, jong, om my Springbok rugby wedstrijd saam met hulle te gaan geniet daar so. Ja, nee, so ek sien hy dan na speel vir ons lekker muziek, man, soos hy gewoonlik doen, Johnny so. Ja, my vroukie eet nou lekker aan die vis wat ek gebraai het, want sy geniet hom nou, jong.
0: Daar sê John! Was jou naam Johnny, dan was jy nou seker weg, because dan jy weggeloop. Johnny die loper, Johnny die wegloper. Dit is Skit het op 'n Vrydag aand, 8 minuten voor 10. My naam is Reggie Philander. Hier is Tomorrow's World, en is Kalimba, jy kan maar lekker dans.

0: Goeie aand, oom Reggie. Het is William hier van die Kroleni af. En ten hoor die jammer staan. Oom Reggie, hier het ons lekker rondskit vanavond, jong. Skit alles lekker los hier so. Het is bitterkoud hier by ons ook. Bitterkoud hier by ons in die Kroleni. Oom se favorite wijnkie, Zara, slaap onder die kombers. Ek is onder die kombers. My ma is onder die kombers. Danila en Edwin. En dan van my sister, Wisha en Tia, dan Delma sy lekker aand. En oom Reggie, jylle moet een lekker aand hee.
1: Hey, goeienaand, Reggie. Dit is Pieter Malan. De koue, koue Pretoria. Is het wel ek met my liefling vir oukie? Sê, liefie, hou die bed warm. Ek is op pad. Ek is op pad. En dan al die bijnaars, wat in Easter is benachtig is, Peggy, my, Roslyn Stierman, dit is nou die 60s, 70s klap, Reggie. Een scout familie, kom in rij converse, kom in rij converse. En Jan en Maria, September, ek is blij julle is veilig aan geland in Mosselbaai, alle voorspoed vir julle. En ook aan jou, Reggie en familie, groete, sterkte, geseënde aand ook vir julle veilig rij.
2: Dankie. Groet allemaal aan Eerstres van mij. Dit is Bella. Mis jij mij af?

0: En is hier, dis die een Katrina and the Waves. Wie het wat gebring, wie het hierdie een gebring? Walking on Sunshine. Is dit
1: Reggie?
0: Of was het Jaco?
1: 076-536-6961.
0: Die volgende een in ronde nummer 1 klink so. Bananarama. Kronsama.

0: And it's here, it's in cruel summer, Bananarama. So wie het wat gebring, hè?
1: Ik wonder, is het Reggie?
0: Of Jacob? Kom eens hoor.
2: Hallo julle twee, ek het so lanklaas deelgeneem, ek dink ek is bietjie geroes, maar by the way, ek kon dit nooit reg gekry in elk geval, so nou en dan het ek 'n lucky strike gekry, maar ek sê maar sê, die eerste ronde is, die eerste enetjie is Jacques' en die tweede ene is Reggie's ene, ek dink ek is dalk verkeerd, maar is lekker om weer bietjie saam te speel. Groet aan allemaal, Sharon is so, bye bye.
0: Welkom Sharon.
1: Sharon is so lekker van die, Sharon ja. Het vir my een van die gelukkigste lachen.
0: Nee.
1: So is so lekker lachen.
0: Ek dink dat is een van die eerste ding wat ek vir Sharon gesê het, toe ek hier begin werk het. Toe ek hoor hy glimlach in haar stem.
1: Die lach.
0: Ja, die lach.
3: Goeienaand, Regine Jaco. Welkom terug Jaco, dit is omtrent tyd, want...
1: Dankie.
3: Het ek net die vraagstelling gedruk. En onmiddellik slaag ek, want die eerste ronde behoort aan jou.
0: Aan wie?
3: Jy het aan terug en jy het besluit dat jy bring die somer, die lente, die alles.
1: Ek bring het. Nee wat, ek laat die goeie tye kom. Ek bring het.
4: Ja,
1: ek
4: wil nummer 1 gebring en Regine nummer 2 gebring.
1: Net so.
4: Eerste wind van die ooste.
5: Goeienaand Reggie, goeienaand Jaco.
1: Nonsie.
5: Debra is so.
0: Hallo Debra.
5: Ek weet, Jaco het nummer 1 gebring, Reggie het nummer 2 gebring.
1: Dankie Debra.
0: Dankie Debs.
6: Goeienaand my stoute rugbypilote, dit is Søren hier uit Duitsland. Baie welkom terug Jaco. Wat het ek die program gemis? My laatste boodskap is nou een bikkie terug, maar ek skake elke dag getrouw in. Ek beloof julle.
0: Ja.
6: Hier is winter op pad in Duitsland. So, my reisgoed vir vanavond is, dat Jaco die eerste samgebring het en Reggie die tweede. Lekker luister daar in Zuid-Afrika, hier van Søren. En hou duim vast vir die springbokke morgen. Ek kijk beslis.
0: Welkom terug.
1: Søren, jy is goed. Ja. Hou duim vast vir die bokke, sterkte met die winter. Ek weet, dit raak relatief koud in Duitsland.
0: Ja, nee.
1: Sterkte.
0: Maar ons speel goed in die koue, al opgeleid.
1: Ons speel goed enige plek, enige tyd,
0: enige
1: dag
0: weer.
1: Of nacht.
7: Goeiemorgen Reggie en goeiemorgen Jaco. Ek hoop het gaan goed daar by julle. Dit is Rowanie Wiepad. Alipad is so van Wellington, New Zealand.
0: Wellington.
7: Jong, dis Jaco ronde definitief hier eniekie. Lekker dag daar, have lekker slaap julle, bye.
0: Daar sê, bye.
1: Jy moet ook lekker slaap, maar eerst heel wat later.
0: Lyk ons het weer 5% slaagsyfer hier wat hier aankom.
1: Ek moet sê, daar is een paar, hier is ons nog een nummerkie.
0: Nog een paarkie, kom, wacht, hy is nog een hier, wat ek hier in speel.
8: Ah ja, kom, het nummer 1 gebrim en Rits het nummer 2 gebrim, lekker aan julle verte, maar vallig terug huis door gaan asseblief. Van die boodskap het ek uitgesaaid van Jimmy van Kaasden. En my werk as een seriteit in brandpan, hy bly daar in brandpan. Want as enig iemand van hom weet, is maar het wat hy so praat. Ons bly in, ons is hier in Witboorkie, in Rooiboort. En ons hoor niks van hom as enig iemand van hom weet.
0: Oké, okay, kom eens ring hy pleister af.
1: Dit gaan.
0: Ja.
1: Tjo. Ons maak het makkelijk. Het baie makkelijk.
0: Baie makkelijk.
1: Paar rechte raaiskote, ronde
0: twee.
1: Nummer 1.
0: Ek het 2 gehoor, of is het 2? Is het
1: ek
0: het
1: 2 of 3.
0: 2 of 3.
1: Maar ja. Jy was reg geweest as jy denk, hierdie was my ronde geweest.
0: Dit was Jaco
1: se ronde. Ek het vir jou gesê, ek bring die lekkerste.
0: Die lekkerste hulkies.
1: Ek bring dit.
0: Oké. Okay. Ronde nummer 2 maak so.
9: Drums please.

0: gesê alkoes jakkies in hy.
1: Jy!
0: Jy bevat my hier kort. Eerlijkheid moet jy ek vir die sieke rappel kom. Wat sê jylle, ek het nie. Hy sies.
1: Hy sies ons, ja nie, ons is so achtergekom. Hoor. Ja nie, jy was reg, Hoosjer. Jy was reg, jy was reg.
0: Eerlijkheid, ek het een halve punt gekry vir volle vir een rechte punt. Ai, my sissies en boeties, hulle het my rechtig verneek vanavond. Julle moet nou vir hulle sê, hulle moet vir my een rechte groot doos chocolade stuur.
1: Okay.
0: Hierdie rond is een Reggie ronde. Jy moet lekker vir jou woensdag jakke en julle moet allemaal een lekker naweek hou. Rai, veilig huis toe. Dit is verskrikkelijk donder weer in Blitz hier by ons in die Rode Poort. Weer. Lekker aand vir allemaal, lief vir julle, bye bye Sharon.
1: Dankie, iemand tik daar sal, iemand het geskryf.
2: En ek moet nou juist Rode Poort toe ry.
1: Ja, jy moet hem toe ry.
2: Maria van Sasselburg, wat sê, dis een ou Reggie ronde.
1: Okay.
3: Nou dit is waar julle ons probeer kul.
1: Kul jou hier, kul jou daar en
3: maar die eerste een het Jaco gebring.
1: Okay.
3: Reggie, jy het die tweede een gebring. Jaco, jy moet jou verjaarsdag verskrikkelijk geniet. Want ek gaan myne die vrijdag geniet saam met my familie.
1: Lekker, lekker die.
3: So, jylle toe met veilig huis toe. Jaco, koop asseblief Nielsie lekker goed. Alles wat hy moet kry. En geniet die haakmore. Veilig huis toe, jylle toe.
1: Dankie.
4: Dit wil maak het baie moeilijk vandaan, maar ek sal gaan vir die alkoe aan Reggie. Lekker aan verder.
1: Dankie man.
5: Reggie en Jaco het het saamgebring. Het nummer
1: 1
5: en nummer 2 saamgebring.
1: Okay.
3: Ek weet nou nie so mooi van hierdie ene nie, maar ek gaan sê die eerste ronde is aan Reggie en die tweede ene is Jaco. Alhoewel ek wil gegaan het op aan Reggie rond te weer, maar nee, ek denk ek bly maar by my eerste keuse. Die eerste ene aan Reggie, die tweede ene Jaco. Dankie,
1: Dankie.
3: Veilig reis toe julle.
1: Dankie, Essie. Wow, dat is al wat ons voor tijd het. Ek sien ons nog aan een boodschap.
2: Ons moet groet.
1: Ons moet groet, my naam is Reggie Wielander.
2: My naam is Jaco de Wald, tot
1: ziens. Dankie, saam gekuier het.
6: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is een omnibus van die afgelope weekse ochendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niekse Goed tussen 1 en 2. Socio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is een heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou muziek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

wat sê mens daarna? Ek hoop daar is nog iemand oor wat luister. Het was die slot van die 8e symfonie, die symfonie van 1000 van Gustav Mahler, met Leonard Bernstein voor die Weense Philharmoniese Orkest, die Weense Zingverein, ook die Wiener Sängerknaben, die Weense Seunskoor, die Concertvereniging van die Weense Staatsopera Koor, en ook soliste soos Margaret Price, Judith Blegen, Trudelise Schmidt, Agnes Balza, Kenneth Riegel, Herman Pry en José van Dam. En nou, wat speel een mens daarna? Al waarin ek kan denk is een stukkie Fritz Wunderlich. En hier is hy met romanse oor die leeuwerik sing in die woud. En het kom met die vrolijke vrouwe van Windsor van Nicolai.